0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningseweg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig, de wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

nieuws van 4 uur. Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningseweg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig, de wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.

0: to dust, all that I adored.
1: Den Haag FM kom je overal tegen. Check voor alle info denhaagfm.nl.

Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningse weg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig. De wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

FM, jouw stadsradio. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de President Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningseweg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig, de wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: FM. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningse weg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel: gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer: af en toe een paar kleine stapelwolkjes en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig. De wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. Verkeer rond de president Kennedy-laan moet vanaf maandag 11 augustus rekening houden met extra vertraging. De gemeente vervangt daar de verkeerslichten op 5 kruispunten. De werkzaamheden duren tot half november en worden in verschillende fases uitgevoerd. Als eerste is de kruising van de Scheveningseweg met de professor B.M. Teldersweg aan de beurt. De kruispunten blijven bereikbaar, maar vooral tijdens de spits kan de reistijd oplopen. Volgens de gemeente zorgen de nieuwe verkeerslichten straks voor minder storingen en veiliger verkeer. Restaurant Selene aan de boulevard van Kijkduin gaat niet meer open. De rechter heeft bepaald dat chef-kok Lorenzo Blackman het pand moet verlaten vanwege een flinke huurachterstand. Blackman zegt dat de vertraging bij de verbouwing is ontstaan doordat een toegezegde lening te laat beschikbaar kwam. De rechter vindt dat geen reden om de huur niet te betalen. De chef-kok moet het pand ontruimen en de ontstane huur alsnog voldoen. Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn plannen voor een nieuw Surinaams fine dining restaurant in Kijkduin. Verschillende supermarkten waarschuwen voor een partij olijven met een verkeerd etiket. In sommige blikjes met olijven gevuld met citroen blijken olijven met ansjovis te zitten. En daardoor klopt de allergene informatie op het etiket niet. Mensen met een visallergie wordt dringend geadviseerd het product niet te eten. De olijven zijn onder meer verkocht in Albert Heijn, Jumbo, Plus en Dirk. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. De nieuwe driemanspolder tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer wordt tijdelijk onder water gezet. Dat gebeurt vanwege de aanhoudende droogte en het tekort aan zoet water. Zo moet worden voorkomen dat zout water het gebied instroomt. Wandelpaden en enkele eilanden verdwijnen daardoor voorlopig onder water. Volgens het Hoogheemraadschap helpt de maatregel om schade aan natuur, landbouw en dijken te beperken. Als de droogte aanhoudt, zijn volgende week mogelijk extra maatregelen nodig. Terwijl de meeste mensen slapen, begint op het strand van Scheveningen juist de werkdag van de schoonmaakploeg. Elke nacht maken medewerkers van de Haagse straatorganisatie het strand weer schoon na een drukke stranddag. Ze legen honderden afvalbakken en halen blikjes, plastic en ander afval uit het zand. Volgens de ploeg blijft er vooral veel glas achter en dat kan gevaarlijk zijn voor strandbezoekers. De medewerkers houden 's nachts ook een oogje in het zeil en waarschuwen hulpdiensten als dat nodig is. Hun oproep aan bezoekers is simpel. Gooi je afval in de prullenbak, zodat het strand de volgende dag weer schoon en veilig is. Het weer. Af en toe een paar kleine stapelwolkjes. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zo'n 22 graden aan zee en in de stad iets warmer. Ook morgen verloopt zonnig. De wind draait dan naar het noordoosten en de temperatuur loopt verder op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Tatastiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
9: Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Het aantal klachten over malafide klusbedrijven blijft toenemen. Vorig jaar kreeg de fraudehelpdesk ruim 1200 meldingen... met een totale schade van bijna 2 miljoen euro. Ook een stel uit onze regio zegt slachtoffer te zijn geworden. Na een lekkende koker kregen zij een rekening van bijna 3000 euro... terwijl er geen nieuwe kraan werd geplaatst. Ook een duur detectierapport bleek volgens de verzekeraar niet bruikbaar. De fraudehelpdesk adviseert consumenten... daarom vooraf goed te controleren met welk klusbedrijf ze in zee gaan. In stadsdeel Laak zijn 40 mini-bibliotheken en boekenkasten geplaatst om lezen voor iedereen toegankelijker te maken. Met de opening van de Molenbiep op de stadsboerderij Molenweide is het project officieel afgerond. Vrijwilligers van Vadercentrum Adam hebben de boekenkasten zelf ontworpen, gebouwd en geplaatst. Ze staan inmiddels verspreid door de hele wijk. Volgens het Vadercentrum is dat hard nodig omdat laaggeletterdheid in Laak veel voorkomt. Bewoners kunnen er gratis boeken lenen, ruilen of achterlaten voor een ander. Zo hopen de initiatiefnemers dat steeds meer kinderen en volwassenen vaker een boek oppakken. In Den Haag een woning kopen onder de vraagprijs blijkt nog steeds te kunnen. Starter Aniek kocht een appartement in het centrum van de stad voor 6000 euro minder dan de vraagprijs. Het gaat om een woning van 37 vierkante meter. Volgens de nieuwe eigenaar duurde de zoektocht maar een paar maanden en waren er slechts 3 bezichtigingen nodig. Ze hoopt dat haar verhaal andere starters laat zien dat er ook nu nog kansen zijn op de woningmarkt. Meer hierover lees je op de site van Omroep West. Kijken we nog even naar het weer. Vandaag schijnt de zon volop en er staat een matige noordoostenwind kracht 4. De temperatuur loopt op tot zo'n 29 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later op dinsdag nemen de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Het aantal klachten over malafide klusbedrijven blijft toenemen. Vorig jaar kreeg de fraudehelpdesk ruim 1200 meldingen... met een totale schade van bijna 2 miljoen euro. Ook een stel uit onze regio zegt slachtoffer te zijn geworden. Na een lekkende koker kregen zij een rekening van bijna 3000 euro... terwijl er geen nieuwe kraan werd geplaatst. Ook een duur detectierapport bleek volgens de verzekeraar niet bruikbaar. De fraudehelpdesk adviseert consumenten daarom vooraf goed te controleren met welk klusbedrijf ze in zee gaan. In stadsdeel Laak zijn 40 mini-bibliotheken en boekenkasten geplaatst om lezen voor iedereen toegankelijker te maken. Met de opening van de Molenbiep op de stadsboerderij Molenweide is het project officieel afgerond. Vrijwilligers van Vadercentrum Adam hebben de boekenkasten zelf ontworpen, gebouwd en geplaatst. Ze staan inmiddels verspreid door de hele wijk. Volgens het Vadercentrum is dat hard nodig omdat laaggeletterdheid in Laak veel voorkomt. Bewoners kunnen er gratis boeken lenen, ruilen of achterlaten voor een ander. Zo hopen de initiatiefnemers dat steeds meer kinderen en volwassenen vaker een boek oppakken. In Den Haag een woning kopen onder de vraagprijs blijkt nog steeds te kunnen. Starter Aniek kocht een appartement in het centrum van de stad voor 6000 euro minder dan de vraagprijs. Het gaat om een woning van 37 vierkante meter. Volgens de nieuwe eigenaar duurde de zoektocht maar een paar maanden en waren er slechts 3 bezichtigingen nodig. Ze hoopt dat haar verhaal andere starters laat zien dat er ook nu nog kansen zijn op de woningmarkt. Meer hierover lees je op de site van Omroep West. Kijken we nog even naar het weer. Vandaag schijnt de zon volop en er staat een matige noordoostenwind kracht 4. De temperatuur loopt op tot zo'n 29 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later op dinsdag nemen de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Paddenstoel. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Het aantal klachten over malafide klusbedrijven blijft toenemen. Vorig jaar kreeg de fraudehelpdesk ruim 1200 meldingen met een totale schade van bijna 2 miljoen euro. Ook een stel uit onze regio zegt slachtoffer te zijn geworden. Na een lekkende koker kregen zij een rekening van bijna 3000 euro, terwijl er geen nieuwe kraan werd geplaatst. Ook een duur detectierapport bleek volgens de verzekeraar niet bruikbaar. De fraudehelpdesk adviseert consumenten daarom vooraf goed te controleren met welk klusbedrijf ze in zee gaan. In stadsdeel Laak zijn 40 mini-bibliotheken en boekenkasten geplaatst om lezen voor iedereen toegankelijker te maken. Met de opening van de Molenbiep op de stadsboerderij Molenweide is het project officieel afgerond. Vrijwilligers van Vadercentrum Adam hebben de boekenkasten zelf ontworpen, gebouwd en geplaatst. Ze staan inmiddels verspreid door de hele wijk. Volgens het Vadercentrum is dat hard nodig omdat laaggeletterdheid in Laak veel voorkomt. Bewoners kunnen er gratis boeken lenen, ruilen of achterlaten voor een ander. Zo hopen de initiatiefnemers dat steeds meer kinderen en volwassenen vaker een boek oppakken. In Den Haag een woning kopen onder de vraagprijs blijkt nog steeds te kunnen. Starter Aniek kocht een appartement in het centrum van de stad voor 6000 euro minder dan de vraagprijs. Het gaat om een woning van 37 vierkante meter. Volgens de nieuwe eigenaar duurde de zoektocht maar een paar maanden en waren er slechts 3 bezichtigingen nodig. Ze hoopt dat haar verhaal andere starters laat zien dat er ook nu nog kansen zijn op de woningmarkt. Meer hierover lees je op de site van Omroep West. Kijken we nog even naar het weer. Vandaag schijnt de zon volop en er staat een matige noordoostenwind kracht 4. De temperatuur loopt op tot zo'n 29 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later op dinsdag nemen de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: De nieuwe van Nieren.

0: Nierop. Zondag tussen 11 en 2 op Den Haag FM.
1: We beginnen in het jaar 1990. Hier is Moni Love met Moni in the Middle.

0: luister naar de zomerspecials van de Nieuwe Van Hierop. Met de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. Elke zondag van 11 tot 2 op Den Haag FM.
1: Goedemorgen jongens, meisjes, dames, heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de zondag van Den Haag FM. En de zondag staat deze zomer helemaal in het teken van de singer-songwriters. Ik begon een paar weken geleden met 1924, de oude blueszangeressen. Ondertussen zijn we bij 1990 aanbeland. En in de komende 3 uur gaan we tot en met 2003. Chronologisch ga je het horen. 2003, begin van de eeuw. Dan hebben we het over Moloko, Angie Stone, Missy Elliott, Alicia Keys, Norah Jones. Dat allemaal in het laatste uur. En volgend uur bijvoorbeeld grunge en stevig muziek van Skunk and Nancy en Garbage, maar ook Björk en Alanis Morissette. En wat hoor je dit uur? Bijvoorbeeld Tori Amos, Portishead, The Breeders, Cranberries, PJ Harvey, Four Non Blondes, Mariah Carey, Umu Sangare, ook nog. Laten we maar gauw beginnen met de eerste 3 op een rijtje. Als derde de Britse band The Sundays. Wat waren ze goed? Begin jaren 90. We hebben het over 1990. Geschreven door Harriet Wheeler. I Can't Be Sure. Daarvoor uit Canada de Cowboy Junkies met Sun Comes Up, It's Tuesday Morning. Geschreven door Michael Timmis. Dat is de zangeres. En als eerste een grote hit in 1990. Hier is Promise Me van Beverly Craven.

Van Bessie Smith tot Patti Smith, van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 2.

Het is zondag en je hoort de Sundays op Den Haag FM. Can't Be Sure. Beetje vergeten band van Harriet Wheeler. 1990 hebben we het over. Beetje de missing link tussen de Smiths en de Cranberries. Cranberries hoor je later nog dit uur. Volgende drietal dan als derde Mariah Carey. Vision of Love, haar eerste single, zelf geschreven. MTV Unplugged versie hoor je bij mij. Daarvoor Zap Mama, een band uit België met Afrikaanse roots. Mopepe hoor je van Mary Dolne, schreef het. En als eerste over Afrikaanse muziek.

0: is Den Haag FM met de nieuwe Van Nierop. Wat zeg ik? De oude Van Nierop natuurlijk. Kom maar door met die klassiekers.
1: Oké, this next song was my first single. Ever. And it's called Vision of Love.

Tegenwoordig wordt Mariah Carey vooral herinnerd aan dat ene kerstliedje, wat ze overigens ook zelf schreef. Maar ze had een hele reeks aan hits. Ik vond dit wel een hele mooie uitvoering van Vision of Love. Daarvoor Zapmama en Umu Sangare. We gaan naar meer stevige muziek, ook populair in midden jaren 90. Of nou ja, begin jaren 90 al eigenlijk. The Four Non Blondes, geschreven door Linda Perry. What's Up, hoor je al kennen. Daarvoor PJ Harvey met een van haar eerste singles, Sheila Na Gig. En als eerste uit Nederland, geweldige band, Betty Serveert met Kids Alright.

Wat een hit was dit in 1992. En van de band Four Non Blondes hoorde je vervolgens niet zo superveel meer. De songwriter Linda Perry wel, die ging vervolgens door met schrijven voor anderen. Vooral voor de generatie van Britney, Christina, Aguilera, Pink vooral ook. Het is nog steeds bezig voor anderen. Linda Perry dus. Volgende drietal, de Cranberries als laatste uit Ierland. Linger, Dolores O'Riordan, zong en schreef. Daarvoor Messy Star, Fade Into You. Echte alternative muziek uit de jaren 90. En als eerste de zusjes Deal van The Breeders. Hier is het geweldige Cannonball.

Misschien niet hun bekendste single, maar wel hun eerste. Linger hoorde je van de Cranberries. Het volgende drietal wordt afgesloten door Bikini Kill. Ondertussen een echte punkfavoriet. Punk was namelijk midden jaren 90 weer ineens populair. Rebel Girl hoor je van hun. Daarvoor MC Light met Roughneck. En als eerste nog lekker funky. Daarna gingen ze meer jazzachtige muziek maken. If That's Your Boyfriend, He Wasn't Last Night. Hier is Michelle Nedega Ocello.

Misschien toen geen hit, maar ondertussen wel een uitgegroeid tot punkklassieker. Bikini Kill met Rebel Girl. Laatste tweetal voor dit uur, want volgend uur gaan we gewoon weer lekker door. Als tweede hoor je straks Porter's Head, Glory Box, gezongen en geschreven door Beth Gibbons, ondertussen ook solo. En als eerste Tori Amos brak in 94 door met haar Cornflake Girl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Tata Stu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
10: FM. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Het aantal klachten over malafide klusbedrijven blijft toenemen. Vorig jaar kreeg de fraudehelpdesk ruim 1200 meldingen... met een totale schade van bijna 2 miljoen euro. Ook een stel uit onze regio zegt slachtoffer te zijn geworden. Na een lekkende koker kregen zij een rekening van bijna 3000 euro... terwijl er geen nieuwe kraan werd geplaatst. Ook een duur detectierapport bleek volgens de verzekeraar niet bruikbaar. De fraudehelpdesk adviseert consumenten daarom vooraf goed te controleren met welk klusbedrijf ze in zee gaan. In stadsdeel Laak zijn 40 mini-bibliotheken en boekenkasten geplaatst om lezen voor iedereen toegankelijker te maken. Met de opening van de Molenbiep op de stadsboerderij Molenweide is het project officieel afgerond. Vrijwilligers van Vadercentrum Adam hebben de boekenkasten zelf ontworpen, gebouwd en geplaatst. Ze staan inmiddels verspreid door de hele wijk. Volgens het Vadercentrum is dat hard nodig omdat laaggeletterdheid in Laak veel voorkomt. Bewoners kunnen er gratis boeken lenen, ruilen of achterlaten voor een ander. Zo hopen de initiatiefnemers dat steeds meer kinderen en volwassenen vaker een boek oppakken. In Den Haag een woning kopen onder de vraagprijs blijkt nog steeds te kunnen. Starter Aniek kocht een appartement in het centrum van de stad voor 6000 euro minder dan de vraagprijs. Het gaat om een woning van 37 vierkante meter. Volgens de nieuwe eigenaar duurde de zoektocht maar een paar maanden en waren er slechts 3 bezichtigingen nodig. Ze hoopt dat haar verhaal andere starters laat zien dat er ook nu nog kansen zijn op de woningmarkt. Meer hierover lees je op de site van Omroep West. Kijken we nog even naar het weer. Vandaag schijnt de zon volop en er staat een matige noordoostenwind kracht 4. De temperatuur loopt op tot zo'n 29 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later op dinsdag nemen de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: De nieuwe Van Nieren.

0: van de nieuwe Van Nierop. Zondag tussen 11 en 2 op Den Haag FM.
1: Het is 1994. Michael Stipe van R.E.M. zingt mee, maar het liedje werd gezongen en geschreven door Kristen Hirsch. Your Ghost. Bye.

0: Luister naar de zomerspecials van de Nieuwe Van Nierop. Met de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. Elke zondag van 11 tot 2 op Den Haag FM.
1: Welkom terug. We denderen verder de jaren 90 in. Dit uur tot en met 98. Je kunt Ilse de Lange verwachten. Lauryn Hill, Erykah Badu, The Cardigans, Tracy Bonham, Skunk & Nancy, Alanis Morissette. Allemaal grote namen uit de jaren 90. Maar ook kleine namen. Mijn favoriete singer-songwriters dus. Soms met, soms zonder band. Het eerste drietal dan. Ooit van 10.000 Maniacs. Maar in de jaren 90 vooral solo groot. Natalie Merchant hoor je als derde met Jealousy. Daarvoor Angelique Kidjo, maar Agolo. En als eerste Heather Nova, Walk This World.

Natalie Merchant hier op Den Haag FM. Hoezo draai je al eigenlijk alleen maar vrouwen in de lijst met de beste singer-songwriters? Zijn er nog geen mannen die goed zijn? Jawel, natuurlijk. Maar die krijgen al zoveel aandacht. Daarom lekker door. Allemaal uit 95, de volgende drie. Als laatste Garbage, geschreven door Shirley Manson, de zangeres. Only Happy When It Rains. Daarvoor Björk, Army of Me uit 95. Ik zei het al. Alanis Morissette, grote doorbraak in het jaar 495. You Learn.

Alanis Morissette, Björk en Garbage achter elkaar. Allemaal alternative rock die het goed deed in de jaren 90, ook in de gewone poplijsten. Volgende drietal dan als derde een rustig liedje. Sunny Came Home van Sean Calvin. Daarvoor Skunk and Nancy, een betrekkelijk rustig liedje. Geschreven door Skin, de zangeres. Week. En als eerste, minder rustig, maar redelijk stevig. En wat een goed liedje eigenlijk nog steeds. Mother, Mother, hier is Tracy Bonham.

Van Bessie Smith tot Patti Smith, van Billie Holiday tot Billie Eilish. Je hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 2.

Sunny Came Home. Je hoorde Sean Coffin, Skunk and Nancy daarvoor en Tracy Bonham. We gaan weer lekker door met de lijst. En de lijst betekent de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. We zitten in het jaar 96. De Cardigans hadden een hit met Love Fool, geschreven door zangeres Nina Persson. Daarvoor Eddie Reader. Ze zat ooit in Fairground Attraction, zo heet de band. Ik moet de goede naam zeggen. Maar solo maakt ze ook prachtige muziek. Glasgow Star. En als eerste Gillian Welsh.

0: Zeg, hoorde dit niet bij zo'n grote film in de jaren 90? Was dit Romeo en Juliet? Nou, ik weet het niet precies meer. The Cardigans, daarvoor Eddie Reader, daarvoor Gillian Welsh. Veel alternative rock en rustige roots singer-songwriters. Tijd voor een beetje soul. Soul uit 7 en 98. Als derde hoor je Lauryn Hill. Geweldige doo-wop, that thing. Daarvoor Love Like This van Faith Evans. En als eerste Erykah Badu. Hier is Apple Tree.
1: I like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, that food you eat.

Wat een fantastische plaat toch. Lauryn Hill hoorde je hier op Den Haag FM. Nog drie plaatjes te gaan en dan gaan we volgend uur gewoon door. Met onder andere Angie Stone, Amy Mann, Moloko, Missy Elliott. We duiken de volgende eeuw in. Oftewel de huidige eeuw. Dan nog drietal voor dit uur. Thea Gilmore uit Schotland. Not So Clever Now. Daarvoor Lucinda Williams was al een jaar of 10 bezig. Voordat ze groots doorbrak met Car Wheels on a Gravel Road. En als eerste over doorbraken gesproken. De eerste plaat van Ilse de Lange. Een van de weinige liedjes die ze zelf schreef. Later ging ze veel meer zelf schrijven. Maar dit is wel heel mooi hoor. When We Don't Talk.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Op de Rijswijkse weg is een scooter uitgebrand. En dat gebeurde gisteravond ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het aantal klachten over malafide klusbedrijven blijft toenemen. Vorig jaar kreeg de Fraude Helpdesk ruim 1200 meldingen... met een totale schade van bijna 2 miljoen euro. Ook een stel uit onze regio zegt slachtoffer te zijn geworden. Na een lekkende koeker kregen zij een rekening van bijna 3000 euro. En toen hebben ze dus geen nieuwe kraan geplaatst gekregen. Het ging alleen om het repareren. Ook een duur detectierapport bleek volgens de verzekeraar niet bruikbaar. De Fraude Helpdesk adviseert consumenten daarom vooraf goed te controleren met welk klusbedrijf ze in zee gaan. In stad De Laak zijn 40 mini-bibliotheken en boekenkasten geplaatst om lezen voor iedereen toegankelijker te maken. Met de opening van de Molenbiep op stadsboerderij Molenweide is het project officieel afgerond. Vrijwilligers van Vadercentrum Adam hebben de boekenkasten zelf ontworpen, gebouwd en geplaatst. Ze staan inmiddels verspreid door de hele wijk. Volgens het Vadercentrum is dat hard nodig, omdat laaggeletterdheid in Laak veel voorkomt. Bewoners kunnen er gratis boeken lenen, ruilen of achterlaten voor een ander. Zo hopen de initiatiefnemers dat steeds meer kinderen en volwassenen vaker een boek pakken. Kijken we nog even naar het weer. Veel zon en er staat een matige noordoostenwindkracht 4. De temperatuur loopt op tot zo'n 29 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: De nieuwe Van Nierop.

0: luister naar de zomerspecials van de Nieuwe Van Hierop. Met de beste singer-songwriters van de afgelopen 100 jaar. Elke zondag van 11 tot 2 op Den Haag FM.
1: We zijn alweer aan het laatste uurtje voor vandaag. Maar niet getreurd, de lijst gaat gewoon volgende week weer door. Ja, het is een ellenlange lijst. 350 liedjes van een hele eeuw singer-songwriters. En dit uur gaan we van 1999 tot 2003. We hebben de Millennium Bug. En die overkomen we met Dinah Courts, Alicia Keys, Mary J. Blige, Missy Elliott, Norah Jones, Erin McEwen. Krijgen we allemaal dit uur prachtige singer-songwriters van de rond het millenniumwisseling. Het eerste drietal als het derde. Angie Stone, No More Rain in This Cloud. 1999 dus. Dat geldt ook voor Fiona Apple, Fast As You Can. En als eerste, oh, ik vond haar zo goed. En ik vind haar nog steeds wel heel erg goed. Maar dit was wel het doorbraakjaar wat mij betreft. Bev Orton, Central Reservation.

Sissy Stone. Ze stond op Nortje Jazz Festival het jaar dat ik daar schoonmaker was en gewoon alle zalen ging bekijken natuurlijk. No More Rain in This Cloud, daarvoor Fiona Apple en daar weer voor Beth Orton. Het volgende drietal dan Monaco, lekkere dansmuziek met toch wel Sam Murphy die het schreef. The Time Is Now, daarvoor Amy Mann, Save Me, dat hoorde bij een Amerikaanse film. Jongens van Anderson, niet Wes Anderson, maar die andere. Nou ja, Amy Mann dus. En als eerste redelijk grote hit in Nederland. En de blues is weer eens terug in dit lijstje. En ook in de hitparades dus. LA Song, hier is Beth Hart.

Time is now volgens Monaco en het is het jaar 2000. We zijn de nieuwe eeuw in de huidige eeuw. En we gaan gelijk door naar het jaar 2001. Net als de derde strakjes Mary J. Blige hier op de NAGFM Family Affair. Daarvoor India Arie met video. En als eerste, zo dat was een grote dame. Geweldige clipjes ook in die tijd. Get Your Freak On, hier is Missy Elliott.

Hip Hop en Soul, Missy Elliott, India Arie en Mary J. Blige. Prachtige muziek, allemaal uit het begin van deze eeuw. Straks is als derde Dinah Koorts, doorbraak van deze singer-songwriter met een mooie lage stem. Love Gets in the Way, blijft een prachtig liedje. Daarvoor nog zo'n doorbraak, Alicia Keys, Falling. We hebben het over het jaar 2001 en daaruit komt ook, een beetje vergeten zangeres, Jonathan Brooke met het prachtige Linger.

van Bessie Smith tot Patti Smith, van Billie Holiday tot Billie Eilish. U hoort ze allemaal en nog veel meer in de zomerspecials van de nieuwe Van Nierop. Elke zondag tussen 11 en 2.

Oh jongens, wat is dit mooi. Love gets in the way. Dinah Koorts. En ik blijf dat natuurlijk zeggen. De woorden prachtig en mooi komen heel veel voorbij. Als je zelf een lijstje mag samenstellen met de beste singer-songwriters. Daarvoor Alicia Keys en Jonathan Brooke. Nog zo'n mooi drietal uit Noorwegen of Zweden. Waar komt ze nou vandaan? Ze woont in het ene land, maar ze komt uit het andere. Ik heb het over Ann Brun. So You Did It Again uit 2003. Daarvoor Norah Jones. En dat was de nieuwe generatie aan jazzy zangeressen. Die ga je nog wel de komende uren horen. Althans, volgende week Come Away With Me van Norah Jones. En als eerste Big Roonga. Something Good.

Wat een fijne liedjes op een rijtje. Big Roomka, Norah Jones en Anne Bruun. We gaan naar het laatste tweetal voor dit uur en voor vandaag. Maar niet getreurd, volgende week gaan we gewoon verder met het lijstje. Doen we de rest van de jaren nul. Of de zeros, hoe noem je dat ook alweer. Veel meer prachtige muziek dus vanaf volgende week weer op Den Haag FM tussen 11 en 2. Wil je dit terugluisteren of de lijst even checken of om een specifiek liedje horen? Je kunt de lijsten allemaal checken via De Nieuwe Van Hier op Insta of De Nieuwe Van Hier op Blogspot. Dan vind je de lijsten wel. Naar het laatste tweetal voor vandaag, Isabel Campbell. Solo werk heeft ze gemaakt, maar ook veel met Mark Lanegan. Maar ook natuurlijk, ze zat ooit in Belle en Sebastian. Ze was de bel van Belle. Isabel Campbell hoor je strakjes met solo werk. Johnny Come Home. En als eerste Aaron McEwen. Beetje vergeten ondertussen, maar wat een leuke zangeres. The Taste of You. Tot de volgende keer. Oh ja, en zet je radio niet uit, hè. Straks na 2 uur neemt Jeroen Bijl ons weer mee naar een prachtig vakantieland met prachtige muziek en leuke weetjes. Veel plezier met Jeroen.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
10: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Op de Rijswijkse weg is een scooter uitgebrand. En dat gebeurde gisteravond ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het aantal klachten over malafide klusbedrijven blijft toenemen. Vorig jaar kreeg de Fraude Helpdesk ruim 1200 meldingen... met een totale schade van bijna 2 miljoen euro. Ook een stel uit onze regio zegt slachtoffer te zijn geworden. Na een lekkende koeker kregen zij een rekening van bijna 3000 euro. En toen hebben ze dus geen nieuwe kraan geplaatst gekregen. Het ging alleen om het repareren. Ook een duur detectierapport bleek volgens de verzekeraar niet bruikbaar. De Fraude Helpdesk adviseert consumenten daarom vooraf goed te controleren met welk klusbedrijf ze in zee gaan. In stad De Laak zijn 40 mini-bibliotheken en boekenkasten geplaatst om lezen voor iedereen toegankelijker te maken. Met de opening van de Molenbiep op stadsboerderij Molenweide is het project officieel afgerond. Vrijwilligers van Vadercentrum Adam hebben de boekenkasten zelf ontworpen, gebouwd en geplaatst. Ze staan inmiddels verspreid door de hele wijk. Volgens het Vadercentrum is dat hard nodig, omdat laaggeletterdheid in Laak veel voorkomt. Bewoners kunnen er gratis boeken lenen, ruilen of achterlaten voor een ander. Zo hopen de initiatiefnemers dat steeds meer kinderen en volwassenen vaker een boek pakken. Kijken we nog even naar het weer. Veel zon en er staat een matige noordoostenwindkracht 4. De temperatuur loopt op tot zo'n 29 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
13: Dankjewel Jolanda. Zomerradio neemt het weer over, hoor.
0: NPO Radio 1. 2 uur.
13: Dat is de grote mensenradio. Even doorzoeken op het band. Frans. Nee, daar waren we vorige week. Even nog door op die band. Ik wil naar dat nieuwe land, jongens. Graag.

0: heeft niks met het land waar we zijn te maken trouwens, Shaggy. Want hij komt uit Jamaica, daar is hij geboren. Je hoorde zijn versie van In the Summertime. Welkom terug bij Haagse Zomerradio vanmiddag zonder agressieve meeuwen.
1: Dit is Haagse Zomerradio.
0: En dank Rico van Nierop, ons muzikale geweten van deze zender. Hij was er de afgelopen 3 uur weer. Hè. Haagse Zomerradio, je weet het, jaargang 5, aflevering 5. We zijn bijna halverwege. Het volgende uur dan luiden we het officiële halverwege alarm. Dus blijf daarvoor aangehaakt bij dit programma. Spanje, Frankrijk, we zijn inmiddels experts op het gebied van sherry en chartreuse. Dat is weer drank, jongens. Wat is dat toch? Dit jaar Zomerradio, we zijn nog uitgebreider. In plaats van 8 afleveringen vorig jaar, dit jaar 9 afleveringen. Ja, en dat betekent dat er een bonusland is toegevoegd aan het reisschema. Ja, klein tipje alvast, hè. We zijn van Spanje naar het noorden gereden, naar Frankrijk vorige week. 2 uitzendingen. En nu zijn we nog verder naar het noorden gegaan. Tipje. Ja. Waar zouden we zijn? Spannend, hè? Haagse Zomerradio. Scheepje in. Neemt je mee. Riemen vast. We reizen met onbegrensde snelheid over de snelweg van het sentiment. Zo langs de vluchtstrook van de vergetelheid. En niets dan klimaatneutrale muzikale brandstof. In het land waar we vanmiddag zijn, daar heet dit programma Sommerradio. En het is niet Duitsland. Nee. Even terugblikje naar vorige week. Frankrijk. Nog even terug onderdompelen in die Franse muziek. Mag dat nog even dansen?

drie hoge stemmen. Christophe Willem, Produit de l'année, het product van het jaar, zong hij vorige week. En waar zijn we dan nu? Nou, we zijn in een klein land met een grote geschiedenis. Een land met een rood-witte vlag en een land waar de mensen zeer gelukkig zijn. We zijn in Denemarken. En hoe kun je dan beter het programma omschakelen met een Deense plaat die getiteld is Tour de France?

Helemaal vol vanmiddag. Muzikale brandstof is Deens, Dansk. Emil Kruse en Copenhagen City hoorde je. En daarvoor zaten Sizo en Benny Jams met Tour de France. Deense rappers waren dat. Je hoort nog meer Deense rap in de top 5 van Denemarken van dit moment. En omdat we dit jaar dus één extra aflevering hebben, één extra editie helemaal gewijd aan een ander land, een nieuw land. Voor het eerst in Denemarken met Haagse Zomerradio. Daarom de top 5, de nummers 5 en 4 hoor je dit uur. De nummers 3, 2 en 1 hoor je volgende uur. Verder in dit programma Deense feitjes. De geschiedenis van Denemarken in ongeveer 2 minuten. Dat is altijd een uitdaging, hè? Het land van de Vikingen en de Noormannen ook wel. En die vlag, ja, die vlag in Denemarken, dat is een oude vlag. De Deense vlag wordt beschouwd als de oudste nationale vlag ter wereld die nog steeds in gebruik is. Dateert uit 1219, de Dannebroek. Ja, misschien spreek ik het niet helemaal goed uit. Ik weet dat Deens lijkt makkelijk, maar de uitspraak is verdomde ingewikkeld. Dus help me door deze uitzending heen. Het wordt geen bosbranden vanmiddag, dat is ook wel een keer lekker. Dus in het Deense nieuws om 3:30 en 3:30 hoor je veel over Denemarken. Maar bosbranden, die laten we achter ons. Die zijn in Zuid-Europa helaas nog steeds aan de orde van de dag. We zijn in het land wat gelukkig wordt beschouwd. In het laatste Verenigde Naties World Happiness Report, 2020 is dat gehouden, daar staat Denemarken maar liefst op de 3e plaats van de meest gelukkige landen. Dat is weliswaar een plaatsje lager dan in de jaren daarvoor, maar nog steeds relatief hoog. Op de 1e plaats trouwens Finland, wist ik ook niet. Gevolgd door IJsland. Het zijn allemaal landen waar het wel behoorlijk koud is, hoor, als je mij vraagt. Nederland op de 5e plaats van meest gelukkige landen. Althans, de landen waar mensen zich het meest gelukkig voelen. Nou, laten we een wedstrijd houden. Volgend jaar willen wij Denemarken verslaan in het meest gelukkige land. Is dat iets? Moeten we stoppen met klagen? Dat is heel belangrijk. Haagse Zomerradio dus. Dat kun je allemaal verwachten tussen nu en 4 uur. En dus Deense muziek helemaal vol ermee. Kundo nu met 12 dagen. Dat zal wel 12 dagen betekenen. Vermoed ik. Ja,

Van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Billy Kimball, Jaskestad, Sawyer, Paul, Sully,

0: Kerstol.
1: Kent Miek Oen en Oeg. Ik ken hem nu een week, betekent dat. Miele hoorde je in Haagse Zomerradio. Ik was even afgeleid, want in verband met die volgende plaat... ik moet even de jaartal opzoeken, joh. Want, oh ja, hier zie ik het. Deense muziek dus. Daar staat dit programma helemaal bol van vanmiddag. Want wij rijden door dat kleine land met een grote geschiedenis. Honderden eilanden bestaat Denemarken als land uit. En ongeveer 70 tot 80 daarvan die zijn bewoond. Zo dadelijk in het nieuws van 2:30 hoor je nieuws over de nieuwe regering in Denemarken. Verkeerslawaai en Parkinson, jawel, kan allemaal. Advies wat je moet doen als je een wolf tegen het lijf loopt in Denemarken. En natuurlijk over Groenland, want daar is ook nog wel het een en ander over te doen. Maak deel uit van het Koninkrijk Denemarken. Ja, en dan die Deense muziek, want dat is nog best een uitdaging geweest, dames en heren. Demoroen herren. Want ja, er is heel veel muziek in Denemarken, maar wij kennen het niet zo goed. Dus dat was spitten in de muziekarchieven die mij ten dienste staan. Studiereizen gemaakt, alles uitgezocht, zeker weten. Maar er zijn er ja, een paar, twee, drie, die wel doorgedrongen zijn tot in Nederlandse grenzen. Ja, en één bron is dan natuurlijk heel makkelijk het Eurovisie Songfestival. Want daar won Denemarken in 2000. Met de Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love. Maar de Deense versie, die maakten ze ook. En die heet Smoek som et stjerneskoet. En dat betekent, zie daar, een vallende ster.

0: Dat was Kerjek voor D. Dat wens ik je toe. VHS en Burhan Gay hoorde je. In Haagse Zomerradio vol met Deense muziek. Dat mag inmiddels duidelijk zijn. Mensen vragen wel eens, is dat nou moeilijk radio maken? Nou, je moet heel goed klok kunnen kijken en een beetje kunnen tellen. Het is precies 2:30.
1: Dit is Haagse Zomerradio. Buitenlands nieuws.
0: Met Deens nieuws uiteraard. Premier Mette Frederiksen is net voor de zomer begonnen aan een nieuwe regeerperiode. Na maanden van politieke onderhandelingen, een historisch lange formatieperiode, is een nieuwe minderheidsregering gevormd in het land. De regering wil zich richten op economische stabiliteit, de energietransitie en de veiligheid in Noord-Europa. Ook de relatie met Groenland en de samenwerking met de Verenigde Staten staan hoog op de politieke agenda. Daarover gesproken, Denemarken verwacht dat onderhandelingen met de Verenigde Staten over Groenland nog voor het eind van dit jaar een belangrijke stap kunnen zetten. Volgens de Deense minister van Buitenlandse Zaken Lars Løkke Rasmussen wordt gewerkt aan een overeenkomst over veiligheid, defensie en samenwerking in het Noordpoolgebied. Groenland maakt deel uit van het Deense Koninkrijk en heeft de afgelopen jaren een steeds grotere strategische betekenis gekregen. Langdurige blootstelling aan verkeerslawaai, dat vergroot mogelijk de kans op de ziekte van Parkinson. Dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek, waarbij onder meer gebruik is gemaakt van gezondheidsgegevens uit Denemarken. Wetenschappers zien een duidelijk verband, maar benadrukken dat vervolgonderzoek nodig is om de precieze oorzaak vast te stellen. Ze wijzen ook op het belang van een rustige en gezonde leefomgeving. Deense autoriteiten hebben nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor mensen die een wolf tegenkomen. Nu de dieren zich op steeds meer plaatsen in het land vestigen, krijgen wandelaars en toeristen het advies om rustig te blijven, niet weg te rennen en langzaam afstand te nemen van het beest. Aanvallen op mensen zijn uiterst zeldzaam, maar de overheid wil voorkomen dat mens en dier onnodig met elkaar in conflict komen. Een paar temperaturen in Denemarken. In Middelfart is het 22 graden. Roskilde is het 24 graden. In Odense is het 23 graden. En in Aarhus is het 20 graden.
2: Den Haag FM.
1: 92.0.
2: Jouw Haagse Stadsradio.
3: 100% Haag.
1: Deze zomer Haagse Zomerradio. Met Jeroen Bijl.
3: Den Haag.

0: Summer in December. Zomer in december, dat kan volgens Burhan J. en Paulien. Je hoorde ze in Haagse Zomerradio met nu.
1: Haagse Zomerradio presenteert de top 5 in
0: Denemarken. Want het is het Deens wat de klok slaat vanmiddag. De top 5, je hoort 5 en 4. En zo dadelijk in het volgende uur de nummers 3, 2 en 1. We beginnen met Casey en Annika op 5 met Drukner. Dat betekent verdrink. Ja, gaat over psychische gesteldheid en kwetsbaarheid. Deze track gaat over iemand die zich overweldigd voelt door emoties en moeilijke relaties. Casey die zingt over iemand die hij wil beschermen en die aanmoedigt om het verleden los te laten. Terwijl Annika in het nummer juist het gevoel beschrijft van emotioneel verdrinken. Zware kost. Iemand die zoekt, bezingt zij naar die haar op het droge kan helpen. Nou, die Casey die heet eigenlijk Oliver Casey Chambuso. Werd geboren in 1992 in Kopenhagen. En Annika Hedegaard Wederkop, die werd bekend als Deense kindactrice.

0: Tafel.
1: Jekkaïk Marke Nogget. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Bijzondere samenwerking met Christopher, grote artiest. Die komen we in het volgende uur ook nog tegen in de top 5. Hij slaat handen ineen met de legendarische Deense zanger Thomas Helmich in dit nummer. In Nederland betekent de titel Ik kan niets voelen. Het gaat over iemand die zich emotioneel leeg voelt, ondanks liefde. En mooie momenten zijn er toch sombere gedachten.

Hoe toevallig is het? Augustus is net begonnen. Deze dame heet echt waar Ella Augusta. Ik verzin het niet. Internetzangen zong zij. En dat gaat over internetliedjes, vermoed ik zo ongeveer. Haagse Zomerradio. Met een bus die door heel Europa toert. Van links met de klok mee gaan we door Europa heen. Spanje, Frankrijk, Denemarken deze zondag. En dan nog door naar Duitsland. En we sluiten af in Italië. Het is een lange reis hoor. Wacht op mij.

ik zei vorige keer al, vorige week, deze uitzendingen, 9 stuks in totaal, bestaan uit ongeveer 200 nummers die allemaal met zeer veel plezier handmatig zijn uitgezocht. En soms zitten daar even wat pareltjes tussen. Dit is er weer zo een. Dus zet je leven heel even op pauze. Stop met alles wat je aan het doen bent. En houd je hart vast. Want hier is Rasmus Seebach.

ja zeg. Moet niet veel gekker worden, joh. Hadden we dat straks eerst al, Ella Augusta. Dit bandje heet Downtown July. July, oké. Juli, augustus, het is de zomer bij uitstek in Denemarken. Dit was Lies Til, dat betekent ik heb er zin in. En daarvoor, ja, dat was hoogtepunt muzikaal. Dat is zo mooi, Rasmus Seebach, onthoud die naam. Schrijf hem op, Tusind Farber heet het, Duizend Kleuren. En daarmee zijn wij aanbeland in het coverhoekje. Want de covers die zijn weer gepakt, ook dit jaar. Zijn er Deense covers? Ja, zeker zijn er die. Ik heb een paar hele leuke voor je gevonden. Voor deze, ja, ik hoef hem niet eens aan te kondigen. De hint die ik geef, dat is deze befaamde, wereldberoemde, meteen herkenbare drumsolo. Ja. Zou het zijn dan, hè? Ja, er is echt een Deense versie van In the Air Tonight gemaakt. Peter Belli heet de artiest. En in zijn versie heet het Menneskejachten. De jacht op de mensheid.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: FM. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. Op de Rijswijkse weg is een scooter uitgebrand. En dat gebeurde gisteravond ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het aantal klachten over malafide klusbedrijven blijft toenemen. Vorig jaar kreeg de Fraude Helpdesk ruim 1200 meldingen met een totale schade van bijna 2 miljoen euro. Ook een stel uit onze regio zegt slachtoffer te zijn geworden. Na een lekkende koeker kregen zij een rekening van bijna 3000 euro. En toen hebben ze dus geen nieuwe kraan geplaatst gekregen. Het ging alleen om het repareren. Ook een duur detectierapport bleek volgens de verzekeraar niet bruikbaar. De Fraude Helpdesk adviseert consumenten daarom vooraf goed te controleren met welk klusbedrijf ze in zee gaan. In stad De Laak zijn 40 mini-bibliotheken en boekenkasten geplaatst om lezen voor iedereen toegankelijker te maken. Met de opening van de Molenbiep op stadsboerderij Molenweide is het project officieel afgerond. Vrijwilligers van Vadercentrum Adam hebben de boekenkasten zelf ontworpen, gebouwd en geplaatst. Ze staan inmiddels verspreid door de hele wijk. Volgens het Vadercentrum is dat hard nodig, omdat laaggeletterdheid in Laak veel voorkomt. Bewoners kunnen er gratis boeken lenen, ruilen of achterlaten voor een ander. Zo hopen de initiatiefnemers dat steeds meer kinderen en volwassenen vaker een boek pakken. Kijken we nog even naar het weer. Veel zon en er staat een matige noordoostenwindkracht 4. De temperatuur loopt op tot zo'n 29 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: Haagse Zomerradio met Jeroen Bijl.
7: En vanmiddag ligt de wereld aan onze Haagse voeten.

0: moest even wat statistieken in orde maken, jongens. Ja, sorry. Ja, er belt net iemand. Die zegt tegen Goldband, dat is helemaal niet Deens. Klopt op zich wel, maar ja, je moet ook aan je contingent de Haagse muziek komen. Dus ja, daar stond deze dan even voor vanmiddag. En zij vechten voor de wereld. En dat is een idee dat dit zomerradioprogramma zeer aanstaat.
1: Haagse Zomerradio.
0: Neem je mee vanmiddag door Denemarken. Dat land dat ongeveer even groot is als Nederland. Maar veel minder inwoners. Hè? 6 miljoen wonen er in Denemarken. Dus dat is 4 keer dunner bevolkt, heb ik voor je nagerekend, dan wij hier in Nederland. Land van Lego, land van Lingby, land van lange zomernachten en korte winterdagen. Dat is waar wij beland zijn. De beroemdste Deense schrijver is Hans Christian Andersen. Die kennen we allemaal wel. Bekend van de sprookjes als De Kleine Zeemeermin. Staat een mooi beeldje van in Kopenhagen. En ook Het Lelijke Eendje is van zijn hand. Haagse Zomerradio neemt je mee de hele zomer. 9 afleveringen lang maar liefst. De maanden juli en augustus. En we zijn natuurlijk halverwege. Dus dat is wel van belang. Dan moest ik even hier op die knop duwen. Even kijken hoor. Deze knop, geloof ik, is voor het aankondigen van de helft van de reis. Dat iedereen even duidelijk weet. Dat is het halverwege alarm. We zijn halverwege tussen Spanje en Frankrijk in. En we moeten nog door naar Duitsland en Italië. Haagse Zomerradio is bij je, zolang de rozen bloeien. Zomermuziek. Och, er is zoveel muziek met zomer in de titel, zomer in de tekst. Het is zomer. Het is zomer. Time.

stad. Den Haag FM draait hem voor je. Haagse Zomerradio.

Mats Langer, Icarus, Chaos, Os. Icarus spreekt voor zich. Chaos, Chaos en Os, dat zijn wij. En daarvoor Alphabeat, het enige Deense bandje dat ik heb kunnen vinden. Naast de Olsen Brothers dan misschien, dat ooit een hit heeft gehad in Nederland. Zo dadelijk de geschiedenis van Denemarken binnen 2 minuten. Maar eerst de allergrootste artiest van het land.

Foreltil. Ja, dat schrijf je met een D op het eind. Maar dan spreek je in Deens uit als een L. Het betekent voor altijd Medina, allergrootste artiest die het land kent. Ze toert momenteel. Ze is volgende week in het festival te zien Silversolen in Kopenhagen. En dan naar Odense gaat ze door naar de Kongenshaven. En dan in de Rockback Arena in Holbæk. Dus mocht je haar willen zien, dan kan dat nog steeds in augustus. Denemarken, daar is dit land beland. Ja, de geschiedenis binnen 2 minuten, dat is een uitdaging. Dus gordels vast. Zuid-Europa zijn we beland, nu in de Nordics. We verlaten het vasteland van Europa. Aangekomen vanmiddag in Denemarken. Een land van eilanden, windmolens, kleurrijke havens. Maar ook met een verrassend rijke geschiedenis. Zo'n 1000 jaar geleden waren Denen de schrik van Europa. Ja, Vikingen die voeren vanuit de fjorden en kusten naar Engeland, Frankrijk, zelfs tot diep in Rusland. Een beroemde koning Harald Blauwtand die wist in de 10e eeuw grote delen van Denemarken te verenigen. Diezelfde Harald, waarin trouwens de moderne Bluetooth-technologie haar naam aan denkt. In de middeleeuwen groeide Denemarken uit tot een belangrijke Noord-Europese macht. Vanaf 1397 vormde het samen met Noorwegen en Zweden de Kalmar-Unie. Een soort Scandinavische superstaat. Maar zoals zo vaak in de geschiedenis bleken grote ambities lastig vol te houden. Zweden stapte uiteindelijk uit de Unie en werd een concurrent van Denemarken. In de eeuwen daarna ontwikkelde Denemarken zich geleidelijk tot een moderne handelsnatie. Het verloor weliswaar gebied, waaronder Noorwegen in 1814... maar wist politieke stabiliteit en welvaart op te bouwen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het land bezet door Duitsland, maar het Deense verzet speelde een belangrijke rol bij de redding van vrijwel de gehele Joodse bevolking in het land. Vandaag de dag staat Denemarken bekend als één van de gelukkigste landen ter wereld. Met zijn fietsvriendelijke steden, sterke sociale voorzieningen en hoge levenskwaliteit is het een land dat de geschiedenis en moderniteit moeiteloos combineert. Terwijl de zon langzaam ondergaat boven de Deense kust, beseffen we dat achter dit rustige Scandinavische landschap een verhaal schuilgaat van vikingen, koningen, zeevaarders. En een volk dat zich keer op keer opnieuw heeft uitgevonden. Wow.

0: die Major Lazer even gemaild. En die heeft me een demoversie opgestuurd van Lean On. En ik zie jou vertwijfeld kijken, dat is toch helemaal niet Deens? Jazeker wel, want deze zangeres die je hoorde, Karen Marie Ergard Ørsted Andersen, heet eigenlijk Mo, die komt uit Denemarken. Dus daarom heeft hij het gehaald, deze hit Lean On. Zo dadelijk het nieuws van 3:30. Groenland daarin, het sterrenrestaurant Noma hoor je meer over. En sowieso over Kopenhagen als culinaire trekpleister. Dat allemaal zo dadelijk in het Deense nieuws van 3:30.
1: Det sker, at livet bliver større end stort. Jeg synes, jeg så Bob Dylan stå og hænge i en port. Jeg skulle have sagt...

0: Cato. Tweede Kanaal. Ja, daar is deze band naar vernoemd. Ze bestaan al sinds 1981, opgericht in Aarhus. Je hoorde TV2 dus. Met track met die wonderlijke titel Bob Dylan y aan Port. Bob Dylan is in de haven, zoiets, denk ik, vermoed ik. Ik heb een Deense vertaler nodig over al die nummers. Brengt de tijd overigens op 3:30, gewoon maar door dan, hè.
1: Dit is Haagse Zomerradio, Buitenlands Nieuws.
0: Premier Mette Frederiksen is net voor de zomerperiode begonnen aan een nieuwe regeerperiode. Na maanden van politieke onderhandelingen en een historisch lange formatie is een nieuwe minderheidsregering gevormd in Denemarken. De regering wil zich richten op economische stabiliteit, de energietransitie en de veiligheid in Noord-Europa. Ook de relatie met Groenland en de samenwerking met de Verenigde Staten staan hoog op de politieke agenda. Kopenhagen behoort opnieuw tot de belangrijkste culinaire bestemmingen van Europa. Internationale media prijzen de Deense hoofdstad vanwege haar innovatieve restaurants, duurzame keuken en het gebruik van lokale producten. De stad trekt daardoor steeds meer fijnproevers uit binnen- en buitenland en versterkt haar reputatie als een van de meest gastronomische hoofdsteden van de wereld. Daarover gesproken, sterrenrestaurant Noma gaat deze maand weer open. Het Deense restaurant sloot in 2024 en ging verder als pop-up in Los Angeles. Eerder dit jaar stapte sterrenchef René Redzepi op omdat hij door personeel werd beschuldigd van mishandeling. Hij krijgt een andere rol. Uit gesprekken met 35 oud-werknemers bleek dat Redzepi tussen 2009 en 2017 regelmatig personeel zou hebben geslagen, tegen muren geduwd of met keukengerei geprikt. Redzepi erkende daarna dat hij zijn personeel slecht had behandeld en stapte op. Hij liet weten dat hij begreep dat zijn acties schadelijk waren voor mensen die met hem samenwerkten en bood zijn excuses aan. Redzepi gaat nu aan de slag als creative director voor Noma. Zijn rol omvat technologische projecten en innovaties met insecten, zeewier, peulvruchten en paddenstoelen die gasten van Noma dan kunnen proeven. Noma werd in 2003 door Redzepi opgericht en is sindsdien meerdere keren uitgeroepen tot het beste restaurant ter wereld. In 2021 had het restaurant 3 Michelinsterren. Groenland blijft een van de belangrijkste onderwerpen in de Deense buitenlandse politiek. De gesprekken met Verenigde Staten over de veiligheid en samenwerking in het Arktisch gebied worden met grote belangstelling gevolgd door de rest van de wereld. Door de toenemende geopolitieke spanningen en de strategische ligging van het eiland krijgt de samenwerking tussen Denemarken, Groenland en de Verenigde Staten nu steeds meer betekenis. Qua temperaturen in Denemarken. In Aalborg is het 21 graden, Billund is het 24 graden, Kolding 24 graden en Kopenhagen 24 graden.

0: Lord Shiva. En Sol Werf betekent... Sorry hoor, zonnewende.
1: Haagse Zomerradio presenteert de top 5 in...
0: Denemarken, de nummers 5 en 4 hoorde je in het vorige uur. Casey en Annika op 5 en Thomas Helmich samenwerkingsverband met Christoffer op 4. En diezelfde Christoffer komen we nu tegen op 3. Ringer om Natten. Christoffer Lund Nissen heet hij. Hij is een Deense popzanger uit Frederiksberg. Dat ligt vlakbij Kopenhagen. Hij brak in 2011 door. Is een van de grootste Deense popsterren van dit moment. Nou, op Medina na dan, hè. Een relatie die voorbij is, daar gaat dit nummer over. Maar de ander, die kan geen afscheid nemen. Nachtelijke telefoontjes, die gaan maar door.
1: Dit is Haagse Zomerradio. 100%
0: Haagse. Ringer om Natten. Wel, 's nachts is dit...

0: Hold me tempo. Jord Lamien, houd mijn tempo bij. Gaat ook alweer over de liefde. Ditmaal mensen die elkaar uitdagen in een relatie en zoeken naar een manier om elkaar niet kwijt te raken door te snel of juist te langzaam te gaan. Het is allemaal balansen tussen vrijheid en verbondenheid in dit geval. Lamien Touray, hij is een Deense rapper uit Aarhus, geboren in 2003. En sinds 2 jaar scoort hij hit na hit na hit na hit na hit. En dat doet ook Annika, want zij domineert de Deense hitlijst op 1 met Desperado.
1: Haagse Zomerradio presenteert de top 5 in
0: Denemarken. Dat nummer dat gaat over iemand die wanhopig aandacht en bevestiging blijft zoeken. Zij neemt afscheid, is al verder. Haar geliefde doet zich stoer voor, maar is eigenlijk eenzaam en zoekt voortdurend bevestiging. Zelfrespect, loslaten en verder gaan. Het zou een reisthema kunnen zijn.

0: Let op, hier volgt een feitje. Het Deens alfabet heeft 3 extra letters. De E, de O, de A. En die E, een A en een E aan elkaar, die zitten in de titel van dit groepje. Blast. En ego. Nou, dat zal hetzelfde betekenen, vermoed ik dan. En daarvoor zit het nummer 1 uit de Deense hitlijst. Van dit moment, Annika, hoorde je met Desperado. Wij zijn aanbeland in het coverhoekje. Oh ja, ja. En ja, het is een aardige cover, want die kennen we ook van de Fugees. Maar het origineel, ja, dat dateert uit 1971. Wil ik je even laten horen. Ah, dat is een schitterend nummer ook, hè?
1: Drumming my pain with his fingers.
0: Oh ja.
1: Singing my life with his words.
0: Killing me softly.
1: Killing me softly with his song. Killing me softly.
0: Is daar dan een Deense versie van, hoor ik je denken. Jazeker, hier is Sanne Salomonsen.

Ik zocht. Ik zocht mijn innerlijk. Sukte mijn indre. Mooi hoor.

Ja, dan heb ik hier als laatste voor dit uur een cover klaarstaan. Ja, die behoeft geen introductie. Ik vond het een leuk Deens experiment. Volgende week, dan vervolgt Zomerradio de Tour. Ik pik je dan graag op rond 2 uur in Duitsland.

0: textiel. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Griekse restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
8: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
9: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkse weg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks Restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl. Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkse weg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkse weg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
11: Nu het nieuws van 7 uur.
12: Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkse weg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkse weg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kafis Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkse weg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkse weg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkse weg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
0: Den Haag FM 92.2.

Thank you.

0: nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkseweg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.
0: Den

0: is installed.
1: Plotting.
0: This time controls. Let's panic later.

divine the moon.

a space. Spatially. Spatially. I'm a computer.

Money speaks. Money base.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkse weg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

One day in March, it was very fun.

us whatever we have tried to do. I'm sorry.

It's a podcast.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben Jolanda Baaiens. Den Haag wil nog dit jaar een nieuw erfpachtsysteem invoeren. Wethouder Kavies Partiman werkt aan een eenvoudige regeling met een vaste rekenmethode op basis van de WOZ-waarde. Daarmee moet voor huiseigenaren duidelijker worden hoeveel erfpacht ze moeten betalen. Ook wil de gemeente de lange wachttijden en achterstanden bij de behandeling van aanvragen terugdringen. Het voorstel gaat later dit jaar naar de gemeenteraad. Een vrouw is licht gewond geraakt bij een steekpartij zaterdagavond aan de Franklinstraat in Den Haag. De politie heeft een man aangehouden. De relatie tussen de verdachte en de vrouw is niet bekendgemaakt. En op de Rijswijkse weg is gisteravond een scooter uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de tramhalte bij de Wenkebachstraat. Er was veel rookontwikkeling en van de deelscooter is weinig meer over. De oorzaak van de brand is niet bekend. Vanaf morgen geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. In onze regio kan de temperatuur oplopen tot zo'n 32 graden. Het RIVM adviseert om voldoende te drinken, de woning koel te houden en zware activiteiten zoveel mogelijk in de vroege ochtend of de avond te doen. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen last krijgen van de hitte. Het KNMI heeft voor Zuid-Holland code geel afgegeven. Vanaf woensdag lijkt de temperatuur weer te dalen. Bewoners van een flat aan de Loosduinse Kade hebben last van agressieve meeuwen. De vogels vallen mensen aan omdat ze hun jongen op het parkeerdek beschermen. Vooral kinderen schrikken daar volgens bewoners van. Vogelopvang De Wulp zegt dat dit gedrag normaal is en dat de overlast meestal vanzelf verdwijnt zodra de jonge meeuwen kunnen vliegen. De eigenaar van het gebouw zegt geen meldingen over de situatie te hebben ontvangen. Bewoners worden daarom opgeroepen de overlast wel te blijven melden. Het weer nog. Veel zon, maar wel af en toe wat bewolking. Bij 27 graden staat er een matige noord- tot noordoostenwind. Vannacht koelt het niet verder af dan 19 graden. Morgen en dinsdag wordt het nog warmer, met maxima van 30 tot 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Later, op dinsdag, neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.